wana wana ni amra amra din wo wana wode awode fu o fru hey me see.